0: toen de naam toe bieden met die somari het stijltje. Toen kan hij niet van hem tanden. Alleen tanden. Na het zijn die mager van die toen is hij niet meer fijn.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.